Dit is de dag dat mijn leven begint. Ik ben D'Artagnan die het kwaad overwint. Ik weet wat ik wil. Nee!

Ben klaar voor het afscheid en klaar voor de start. Want de weg naar Parijs is de weg naar mijn hart. Ja, ik verlang naar de strijd en de rijke beloning. Ik ga nog op weg met mijn briesende paard. En ik vecht voor het recht met mijn vlammende zwaard. Binnenkort ben ik echt musketier van de koning. En succes en een lekkere meid met een